0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Een huis kopen is voor inwoners met een modaal inkomen in Laarbeek en Gemert-Bakel vrijwel onmogelijk. Volgens de hypotheken ligt geen van de 166 woningen in Laarbeek en 175 woningen in Gemert-Bakel op Funda onder de €213.500. Het maximale budget voor 1 modaal inkomen. Met 2 modale inkomens, samen €88.000 bruto, is er meer mogelijk. In Laarbeek vallen 67 woningen en in Gemert-Bakel 60 woningen binnen het budget van €406.000. Volgens de meest recente CBS-cijfers liggen de verkoopprijzen in Laarbeek 6% hoger dan een jaar geleden en in Gemert-Bakel 11%. Na enkele maanden geen competitie en bekerwedstrijden staat het zaalvoetbalseizoen voor de spelers van WSC Gemert weer voor de deur. Donderdag 27 augustus gaan ze aan de bak en wordt er gespeeld om de beker. De bekerloting heeft plaatsgevonden en de wedstrijden zijn gepland. Kijk voor het programma op wscgemert.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Het spel Dungeons & Dragons is erg populair. Wereldwijd zitten miljoenen spelers aan tafel voor een spel vol avonturen, fantasiewezens en verrassende wendingen. Om te ontdekken wat het spel inhoudt, wordt er in jongerencentrum De Blok in Gemert gratis een introductieavond gehouden op maandag 7 september. Jongeren tussen 13 en 26 jaar ontdekken hoe het spel werkt en gaan vervolgens zelf aan de slag onder begeleiding van een ervaren Dungeons Master van de jonge strateeg. De avond is geschikt voor zowel beginners als ervaren spelers. De workshop duurt van 7 tot 9. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemden. Een huis kopen is voor inwoners met een modaal inkomen in Laarbeek en Gemert-Bakel vrijwel onmogelijk. Volgens de hypotheken ligt geen van de 166 woningen in Laarbeek en 175 woningen in Gemert-Bakel op Funda onder de €213.500. Het maximale budget voor 1 modaal inkomen. Met 2 modale inkomens, samen €88.000 bruto, is er meer mogelijk. In Laarbeek vallen 67 woningen en in Gemert-Bakel 60 woningen binnen het budget van €406.000. Volgens de meest recente CBS-cijfers liggen de verkoopprijzen in Laarbeek 6% hoger dan een jaar geleden en in Gemert-Bakel 11%. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: OSR 920. Jij hoort bij ons.
1: Non-stop OSR.
2: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag. En ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Veel mensen denken dat werken met AI ingewikkeld is, maar ze weten niet dat het juist eenvoudig is. Werken met AI vereist geen technische kennis en men kan er direct mee aan de slag. Bovendien kan AI voor bijna alles gebruikt worden. Hierover houdt professor doctorandus ingenieur Casper Boon de voordracht AI ideaal voor 60-plussers. Hij komt 17 september van 2 tot 4 in ontmoetingscentrum Bossicht in Boekel, op 24 september van 10 tot 12 in het dorpshuis in Lieshout en op 1 oktober van 2 tot 4 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemden. Een huis kopen is voor inwoners met een modaal inkomen in Laarbeek en Gemert-Bakel vrijwel onmogelijk. Volgens de hypotheken ligt geen van de 166 woningen in Laarbeek en 175 woningen in Gemert-Bakel op Funda onder de €213.500. Het maximale budget voor 1 modaal inkomen. Met 2 modale inkomens, samen €88.000 bruto, is er meer mogelijk. In Laarbeek vallen 67 woningen en in Gemert-Bakel 60 woningen binnen het budget van €406.000. Volgens de meest recente CBS-cijfers liggen de verkoopprijzen in Laarbeek 6% hoger dan een jaar geleden en in Gemert-Bakel 11%. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Een huis kopen is voor inwoners met een modaal inkomen in Laarbeek en Gemert Bakel vrijwel onmogelijk. Volgens de hypotheken ligt geen van de 166 woningen in Laarbeek en 175 woningen in Gemert Bakel op Funda onder de €213.500. Het maximale budget voor 1 modaal inkomen. Met 2 modale inkomens, samen €88.000 bruto, is er meer mogelijk. In Laarbeek vallen 67 woningen en in Gemert Bakel 60 woningen binnen het budget van €406.000. Volgens de meest recente CBS-cijfers liggen de verkoopprijzen in Laarbeek 6% hoger dan een jaar geleden en in Gemert Bakel 11%. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege De Stap in De Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakelse danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. De eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland, 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De vernieuwde Milieustraat aan de Staten en Lieshout is maandagmorgen door wethouder Nicole Otte officieel geopend. Zij zei trots te zijn op het resultaat. Onder de genodigden was de voormalige Laarbeekse wethouder Johan Briels, die dit project destijds opstartte. Naast wethouder Otte sprak ook Theo Lemme, de directeur van Blink, en Onno Winsveld, directeur van de kringlooporganisatie. De nieuwe Milieustraat is al sinds 29 juli open en is een hele verbetering. Dankzij een nieuw bordes is trappenlopen overbodig. Het spel Dungeons & Dragons is erg populair. Wereldwijd zitten miljoenen spelers aan tafel voor een spel vol avonturen, fantasiewezens en verrassende wendingen. Om te ontdekken wat het spel inhoudt, wordt er in Jongerencentrum De Blok in Gemert gratis een introductieavond gehouden op maandag 7 september. Jongeren tussen 13 en 26 jaar ontdekken hoe het spel werkt en gaan vervolgens zelf aan de slag onder begeleiding van een ervaren Dungeons Master van de jonge strateeg. De avond is geschikt voor zowel beginners als ervaren spelers. De workshop duurt van 7 tot 9. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemden. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. De Ethiopische militairen werden aangevallen toen hun patrouille onderweg was naar Padjoud in de oostelijke deelstaat Yonglei. 7 anderen raakten gewond, onder wie 3 blauwhelmen, 2 Zuid-Soedanese agenten en 2 burgermedewerkers. De daders zijn nog onbekend. De VN heeft versterkingen naar het gebied gestuurd en eist snel onderzoek. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. De Hawkfire bij de stad Reno is inmiddels voor 27% onder controle en breidt zich niet verder uit. De brand heeft zeker 32 woningen verwoest en 6 andere beschadigd. 7 mensen raakten gewond. Zo'n 23.000 inwoners moeten hun huis nog altijd verlaten. 40.000 anderen moeten rekening houden met evacuatie. De vermoedelijk aangestoken brand blijft door de droogte heel gevaarlijk. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na enkele maanden geen competitie- en bekerwedstrijden staat het zaalvoetbalseizoen voor de spelers van WSC Gemert weer voor de deur. Donderdag 27 augustus gaan ze aan de bak en wordt er gespeeld om de beker. De bekerloting heeft plaatsgevonden en de wedstrijden zijn gepland. Kijk voor het programma op wscgemert.nl. Het spel Dungeons & Dragons is erg populair. Wereldwijd zitten miljoenen spelers aan tafel voor een spel vol avonturen, fantasiewezens en verrassende wendingen. Om te ontdekken wat het spel inhoudt, wordt er in Jongerencentrum De Blok in Gemert gratis een introductieavond gehouden op maandag 7 september. Jongeren tussen 13 en 26 jaar ontdekken hoe het spel werkt en gaan vervolgens zelf aan de slag onder begeleiding van een ervaren Dungeons Master van de jonge strateeg. De avond is geschikt voor zowel beginners als ervaren spelers. De workshop duurt van 7 tot 9. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemden. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

misschien toch wat vroeger om te gaan dansen, maar toch. Chris Isaak en Dancing. Naar een nacht vol non-stop muziek is het de tijd geworden om te gaan beginnen met de gepresenteerde programma's hier op Overzijn 920. En dat doen we dus ook met Klaarwakker, zoals elke werkdag van de week. Het is dinsdag, de 25e augustus alweer. De maand is bijna voorbij. Van harte welkom, we hebben koffie en de nits.

Bruno Mars and I Just Might. Het weer dan van 20 jaar geleden. Kijk zelf of het is veranderd in de loop der jaren. Het was toen zonnig met wat sluierbewolking. De temperatuur steeg naar 24 graden. 's Nachts was dat 14. De wind die blies uit het oosten en het bleef droog.

Het is zo'n nummer wat nooit verveelt. Hè? Eigenlijk van Earth, Wind & Fire dit keer met de Fats & Small tezamen in september. Zo gaan we richting de headlines van het nieuws van 7:30. Dat doen we zometeen met Sia, featuring Sean Paul. Maar eerst Elton John. Natuurlijk, hij staat niet stil. I'm still standing. Wel dus.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Robbie Williams met Rock DJ, dit keer Neil Young, nog Comes a Time. Zo'n nummer van lang geleden, wat nog steeds veel fans heeft die dat fantastisch vinden. Even nieuws, we hebben muzikaal nieuws wederom van 35 augustus, maar dan 2017. Bauke Scholten treedt in augustus 2017 op tijdens de Elvis Memorial Tour in Graceland. En dat is natuurlijk een hele eer. Dan zou je denken, daar komt Bauke aan. Nee, hij komt er niet aan. Nee, Elvis ook niet, die hebben we gisteren nog gedraaid. We hebben wel Madonna.

Wat een heerlijk nummer, hè? No What's Ifs, Danny Vera samen met Vaya Condios. Oh ja, dat is een prachtige combinatie. Als je zo naar de stemmen luistert, past ze fantastisch goed bij elkaar. Denk ik tenminste. Maar jij mag je eigen mening daarover hebben natuurlijk. OSN 920, daar luister je naar. Van harte welkom. Heel fijn dat je dat doet trouwens. En dat je ons vergezelt in onze reis door de muziek en door de tijd heen. En die tijd die is lang, want we gaan ver terug. En we eindigen vandaag. En alles wat er tussenin zit, komt zo'n beetje voorbij hier. Ook Tony Locke en Wild Thing.

Fijne gitaargeluid van Hank the Knife en zijn Jets, Guitar King. En zo gaan we richting 8 uur. Het nieuws van de Regio Break zijn onderweg. Straks ben ik bij je terug. En we hebben weer Stromae. Hallo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De regen brengt verlichting, maar de droogte in Nederland is nog lang niet voorbij. Volgens Rijkswaterstaat duurt het waarschijnlijk maanden voordat rivieren, grondwater en andere watersystemen zijn hersteld. Het landelijke neerslagtekort bedraagt ongeveer 300 mm, vergelijkbaar met het zeer droge jaar 2018. De afvoer van de Rijn en Maas kan door de verwachte regen wel iets stijgen. Toch kunnen de rivierstanden tot december laag blijven. Voor herstel van het grondwater is een nat najaar nodig. Volgens IAG kan het aantal tankstations in Nederland sneller dalen door de hoge brandstofprijzen. Automobilisten tanken minder of wijken, vooral in grensregio's, uit naar België en Duitsland. Dat zet de omzet en winstmarges van pomphouders verder onder druk. IAG verwachtte eerder al dat het aantal tanklocaties binnen 5 tot 10 jaar kan halveren, van ongeveer 4 naar 2000. Vooral kleine, zelfstandige en onbemande stations zijn kwetsbaar. Grotere locaties kunnen overleven met laadpunten, winkels en andere diensten. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. De Ethiopische militairen werden aangevallen toen hun patrouille onderweg was naar Padjoet in de oostelijke deelstaat Jonglei. 7 anderen raakten gewond, onder wie 3 blauwhelmen, 2 Zuid-Soedanese agenten en 2 burgermedewerkers. De daders zijn nog onbekend. De VN heeft versterkingen naar het gebied gestuurd en eist snel onderzoek. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. De Hawk Fire bij de stad Reno is inmiddels voor 27% onder controle en breidt zich niet verder uit. De brand heeft zeker 32 woningen verwoest en 6 andere beschadigd. 7 mensen raakten gewond. Zo'n 23.000 inwoners moeten hun huis nog altijd verlaten. 40.000 anderen moeten rekening houden met evacuatie. De vermoedelijk aangestoken brand blijft door de droogte heel gevaarlijk. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege De Stap in De Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakelse danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Het spel Dungeons & Dragons is erg populair. Wereldwijd zitten miljoenen spelers aan tafel voor een spel vol avonturen, fantasiewezens en verrassende wendingen. Om te ontdekken wat het spel inhoudt, wordt er in jongerencentrum De Blok in Gemert gratis een introductieavond gehouden op maandag 7 september. Jongeren tussen 13 en 26 jaar ontdekken hoe het spel werkt en gaan vervolgens zelf aan de slag onder begeleiding van een ervaren Dungeons Master van de jonge strateeg. De avond is geschikt voor zowel beginners als ervaren spelers. De workshop duurt van 7 tot 9. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemden. De vernieuwde Milieustraat aan de Stater en Lieshout is maandagmorgen door wethouder Nicole Otte officieel geopend. Zij zei trots te zijn op het resultaat. Onder de genodigden was de voormalige Laarbeekse wethouder Johan Briels, die dit project destijds opstartte. Naast wethouder Otte sprak ook Theo Lemme, de directeur van Blink, en Onno in het Veld, directeur van de kringlooporganisatie. De nieuwe Milieustraat is al sinds 29 juli open en is een hele verbetering. Dankzij een nieuw bordes is trappenlopen overbodig. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

Begging You for Mercy, Duffy aan het begin van deel 2 klaar. Wakker voor deze dinsdagochtend. Van harte welkom. Ik weet niet hoe het met jou is. We hebben nog een boterham en een kopje koffie bij de hand.

0: Ik heb dan altijd een super mooi nummer gevonden. Nono, Rihanna, Sassé en Le Poppies, die zongen het allemaal. Dat kinderkoor van toen. We gaan naar 2 van 1. Daarin zitten vandaag de Beatles. Nou, dan heb je wel te kiezen uit een lijst van heb ik jou daar. We hebben er twee gevonden. All My Loving en A Hard Day's Night.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Mr. Big bij je, OVSR 920 en To Be With You. En wij zijn ook bij jou, dus je bent sowieso niet alleen. Nee, we zijn tenminste met z'n tweeën. Met jou en ons hier in de studio. Dit is Dolly Parton. Tumble out.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De regen brengt verlichting, maar de droogte in Nederland is nog lang niet voorbij. Volgens Rijkswaterstaat duurt het waarschijnlijk maanden voordat rivieren, grondwater en andere watersystemen zijn hersteld. Volgens IRG kan het aantal tankstations in Nederland sneller dalen door de hoge brandstofprijzen. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Maar Miles Meatloaf, wat was hij destijds, hè? Populair dus. Heel populair zelfs. We gaan naar de top 1000 toe.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Peter Gabriel aan Salisbury Hill uit 1977. Peter Gabriel nam dit nummer op in een studio in Bath. De tekst gaat over zijn vertrek bij de band Genesis. Gabriel speelt zelf de gitaar en de fluit. Het nummer verscheen op zijn debuutalbum Peter Gabriel.

Oh, Happy Day met de Edwin Hawkins Singers van heel wat jaartjes geleden alweer ondertussen. Je hoort dan nog wel eens op vinyl op zondag, want dan is het vinyldag. Boven zijn 920 al jarenlang. Klaarbakker nu met de Cornells 74, 75.

En zo zijn de eerste uurtjes van de ochtend weer gevuld met onder meer darts en de konels daarvoor. Want we zijn aan het einde van Klaarwakker voor vandaag, voor deze dinsdag. Morgen vroeg zijn we graag bij je terug vanaf 7 uur. Ik wens je een mooie dag. Dank voor het luisteren. En straks veel plezier met de Muziekfabriek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Veiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. De eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland, 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege De Stap in de Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakerse danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. De vernieuwde Milieustraat aan de Staten-Lieshout is maandagmorgen door wethouder Nicole Otte officieel geopend. Zij zei trots te zijn op het resultaat. Onder de genodigden was de voormalige Laarbeekse wethouder Johan Briels, die dit project destijds opstartte. Naast wethouder Otter sprak ook Theo Lemme, de directeur van Blink, en Onno in het Veld, directeur van de kringlooporganisatie. De nieuwe Milieustraat is al sinds 29 juli open en is een hele verbetering. Dankzij een nieuw bordes is trappenlopen overbodig. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ach, dat zijn ze, de platen die je nergens anders hoort. Maar wel hier bij OSR 920, de House Martins en Think for a Minute. 3 Degrees en The Runner, goedemorgen, van harte welkom. Oh, het is alweer dinsdagochtend, gaat de tijd toch snel. Tweede dag van de week alweer, 25, 28, 26. Tot om 12 uur zit de muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. NS komt met iets goedkopere treinkaartjes voor wie drukke treinen mijt. En Verstappen bij Mercedes in Formule 1 is voor teambaas Wolf nog geen gesloten boek. Dus je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Tot om 12 uur, muziekfabriek, platen zijn verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender. Ach, dat draaien we altijd. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Van de week wordt het weer zo'n 27 graden, dus de zomerse platen mogen nog niet opgeruimd worden, nee. Juanes en Adios Lapidos, Hein Simons, Juntas Alles Nur, weil wir uns lieben, hier op OSR 920, Glamour Rock.

0: We zijn voor die platen, daar blijven we maar mee neurien. Dit is er zo eentje van, ja. Wes en Alane, vandaag start nog zonnig, maar al snel komt veel bewolking voor en is regionaal een enkele bui mogelijk. Eerst stijgt het kwik nog naar 23 à 24 graden en onder de bewolking koelt het later vanmiddag iets af. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en soms valt er een bui, het is 14 graden. Woensdag en donderdag, morgen en overmorgen dus, wordt het weer warmer met 25 tot 28 graden. En op beide dagen is kans op buien. En vooral donderdagavond komt het mogelijk tot een stevige onweersbui.
1: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.

Stal van Motown, Detroit. En dan komen we tot Stevie Wonder en Yester Me, Yester You, Yesterday Spanja en Call Me. Ach, dit is leuk. Harry Slinger met zijn rode petje. Drukwerk, je loog tegen mij.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De fraude helpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of opvolger Vero. Ontvangers moeten zogenaamd een terugbetaling ophalen of hun account verifiëren. De links snijden naar criminelen die bankgegevens proberen te stelen. De overgang naar Vero verloopt automatisch. Activeren via e-mail is niet nodig. Verdachte berichten kunnen worden doorgestuurd naar de fraude helpdesk en daarna worden verwijderd. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Eerder werden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig al een drone met een springlading aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken mogelijke buitenlandse betrokkenheid, waaronder die van Rusland. Begin augustus was bij een Oekraïens Antonov vrachtvliegtuig ook al een drone met een springlading gevonden. Een tweede drone botste vermoedelijk tegen een DHL-toestel. Door de tornado van gisteren in het Zuid-Franse Pomas zijn 41 mensen gewond geraakt. 15 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 vermisten zijn levend onder het puin gevonden. Er zijn geen doden en niemand wordt meer vermist. Ongeveer 300 woningen zijn beschadigd en 600 inwoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Hulpverleners hebben de hele nacht beschadigde gebouwen gecontroleerd en beveiligd. 6 op de 10 Nederlandse dienstverleners gebruiken regelmatig AI. Dat blijkt uit onderzoek van Trust2 onder 170 aangesloten bedrijven. Vooral ChatGPT en Copilot zijn populair voor informatie, teksten, administratie en offertes. Een kwart van de ondervraagden zegt daarmee minstens 3 uur per week te besparen. Trust2 verwacht dat AI steeds meer onderdeel wordt van complete werkprocessen. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege de Stap in de Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakelse danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Na enkele maanden geen competitie en bekerwedstrijden staat het zaalvoetbalseizoen voor de spelers van WSC Gemert weer voor de deur. Donderdag 27 augustus gaan ze aan de bak en wordt er gespeeld om de beker. De bekerloding heeft plaatsgevonden en de wedstrijden zijn gepland. Kijk voor het programma op wscgemert.nl. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben van Riel.
1: Vandaag start nog zonnig, maar al snel komt er veel bewolking en is het regionaal een enkele bui mogelijk. Het wordt 23 tot 24 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920.

0: hurts me.
1: Beleef de hits. OSR 920.

0: Shoot and Jump, Something Happens uit de 90's. En volgens mij is het de enige hitsingle die ze ooit gemaakt hebben. Ik heb er niks meer van gehoord daarna in ieder geval. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik stond in een donker hoekje van een nachtclub en ik zag haar langzaam mijn kant op komen. Ze zag eruit als een prima donna, maar dan gekleed in zwart leer. De koele blik in haar ogen verborg de rusteloosheid die ze van binnen voelde. Ze keek me verleidelijk aan en plotseling zei ze... Hou je maar stevig vast, want vanavond gaan we helemaal los. Ja, ik wist niet wat ik daarmee aan moest. Natuurlijk had ik in de gaten met wie ik te maken had. Dat soort vrouwen zie ik immers zo vaak, buiten, op straat. Ze staan klaar voor alle mannen die op zoek zijn naar een verzetje. Maar zij was anders. Haar sterke uitstraling en haar dwingende ogen deden me bijna smelten. Toen ze me influisterde dat ze vanavond tot het uiterste wilde gaan, gaf ik me bijna gewonnen. Ze leek een beetje op een vrouw die ik wel eens op televisie had gezien. Met haar zachte stem fluisterde ze in mijn oor dat ik haar macho was, terwijl ze langzaam een sigaret uit mijn vingers pakte. Toen ze de rook uitblies, keek ze me strak aan. Ach, zei ze, ik ben toch geen machine? Ik wil nou ook wel eens wat meer zijn dan zo'n meid die je na het betalen meteen weer bent vergeten. Ik wil ook wel eens echt van een man houden. Haar blik werd een beetje wazig, maar ik had geen medelijden met haar. Wat een trieste vrouw eigenlijk, dacht ik nog bij mezelf. Die tekst zal ze wel tegen elke man zeggen, waardoor ze steeds zieliger wordt. Maar ze liet zich nergens door afleiden. Toen werden haar ogen plotseling groter en zei ze hardop... Kom op, nu wil ik wel eens zien wat jij voor mij over hebt. Laat je eens van je ruige kant zien. Pas dan zul je er echt achter komen wie ik ben en wat ik voor je kan betekenen. Dus hou je maar vast... Want vanavond gaan we helemaal los.

Zou dat nummer nog bestaan? Een keer proberen. 634-5789, Tina Turner en Robert Cray, Apollonia 6 en I'm a Sex Shooter, Shooting Love in Your Direction. Een soort van Cupido is dat dan. Ja toch? OSR 920, Benny King, Stand By Me.

Ze is opgenomen in de Hall of Fame, Rock'n'Roll Hall of Fame, Carpenters. En dan heb ik het over Karen Carpenter en The Top of the World, John Cicada en Just Another Day Without You. Zo denk ik het nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Mattia Bizarre, T-Cento.

al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Moeras de zeezuiper bij Bergen op Zoom is volledig drooggevallen. Volgens het Brabants landschap is dat sinds het jaar 1300 niet meer gebeurd, meldt de NOS. Op de kurkdroge bodem liggen honderden dode vissen. Ook in de omgeving zijn de gevolgen groot. Veel bomen verliezen vroegtijdig hun bladeren en 60-80% van de heide is verdord. De waterstand daalt al sinds de jaren 70. Voor herstel is volgens de boswachter de komende maanden zeer veel neerslag nodig. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kipler passeerde maandag één vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover zes op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. De fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of opvolger Vero. Ontvangers moeten zogenaamd een terugbetaling ophalen of hun account verifiëren. De links leiden naar criminelen die bankgegevens proberen te stelen. De overgang naar Vero verloopt automatisch. Activeren via e-mail is niet nodig. Verdachte berichten kunnen worden doorgestuurd naar de fraudehelpdesk en daarna worden verwijderd. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Eerder werden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig al een drone met een springlading aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken mogelijke buitenlandse betrokkenheid, waaronder die van Rusland. Begin augustus was bij een Oekraïens Antonov vrachtvliegtuig ook al een drone met een springlading gevonden. Een tweede drone botste vermoedelijk tegen een DHL-toestel. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek. Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege De Stap in de Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakense danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Geemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Veel mensen denken dat werken met AI ingewikkeld is, maar ze weten niet dat het juist eenvoudig is. Werken met AI vereist geen technische kennis en men kan er direct mee aan de slag. Bovendien kan AI voor bijna alles gebruikt worden. Hierover houdt professor Dr. Hans ingenieur Casper Boon de voordracht AI ideaal voor 60-plussers. Hij komt 17 september van 2 tot 4 in ontmoetingscentrum Bossicht in Boekel, op 24 september van 10 tot 12 in het dorpshuis in Lieshout en op 1 oktober van 2 tot 4 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemde. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Hij staat bekend om zijn teksten en die zijn meer dan goed. Ik heb het over Boudewijn de Groot en meester Prikkebeen.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag start nog zonnig, maar al snel komt er veel bewolking en regionaal een bui. Het wordt 23 tot 24 graden. Goedemorgen, OSR.

Ja, soms zou je dat wel willen. De lamp uit. Even rust. Ah, heerlijk. De dijken mag het licht uit. AC/DC, rock'n'roll en whole lotta Rosie. Voordat ze de bekende hits maakten, Only When You Leave, True and Gold, hadden ze nog een plaatje meer. En dat was deze.

Johnny was een knul van amper 18 jaar. Met een zwarte leren jack en vet in zijn haar. Hij

aardig voorbij gereden. Leuk toch? Ja, ja. Met zijn oude vrachtwagen die helemaal opnieuw opgeknapt is. Henk Wijngaard. En die plaat die heette de Asphalt Rocker. Daarvoor nog Wayne Fontana en de Mindbenders en The Game of Love. Het is vandaag duurzame kledingkastdag, oftewel tweedehandse kleding. En het is de nationale bananensplitdag, dus laat je niet voor de gek houden.

Nog eens wordt overgedaan door de Rolling Stones in de jaren 90. Want dit was uit de 60s Bob and Earl en To the Harlem Shuffle Bob en de Kristal naar 25 augustus 2004. Ankie van Grunsven wint met haar paard Salinero goud op het onderdeel dressuur bij de Olympische Spelen. En dat is opmerkelijk, want Salinero is nog een heel jong paard.

Flowers in Heaven Must Be Missing an Angel. De volgende Joe Cocker en First We Take Manhattan. Zo dat ik na het nieuws leren van de boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Martin en Peter in OSR in de middag. En vanavond ook de avondprogrammering. Dus meer dan de moeite waard. Laatst voor mij, The Proclaimers, A Letter From America. When you

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Na politieonderzoek blijkt dat de oorzaak van de brand die de Amsterdamse Vondelkerk in de nieuwjaarsnacht verwoestte onduidelijk blijft. Volgens de politie kan er niet bewezen worden dat er sprake was van strafbare feiten en ook de vraag hoe de brand kon ontstaan blijft onbeantwoord. Door het ontbreken van tactische sporen is het onderzoek doodgelopen. In januari werd voor het herstel van de kerk €250.000 opgehaald. Het Belgisch-Nederlandse spoorbedrijf European Sleeper is van plan om vanaf het voorjaar van 2028 met een nachttrein van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen in Denemarken en Malmö in Zweden te gaan rijden. Volgens het bedrijf groeit het netwerk snel en de verbinding naar Scandinavië zou een logische volgende stap betekenen. Maar voor het zover is, wordt eerst een verbinding tussen België en Barcelona gerealiseerd. Wat Scandinavië betreft, de trein zou dan 's avonds om 7 uur vertrekken en de volgende ochtend om 10 uur in Malmö aankomen. Volgens Feyenoord-supportersgroep Rotterdam Radicals viel het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd met SC Cambuur afgelopen zondag wel mee. Op sociale media schrijft de groep: mensen in het thuisvak kregen wat rook binnen, hoorden wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet dood van, aldus Rotterdam Radicals. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar de familietribune gooiden. Zondag raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kepler passeerde maandag 1 vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover 6 op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen denken dat werken met AI ingewikkeld is, maar ze weten niet dat het juist eenvoudig is. Werken met AI vereist geen technische kennis en men kan er direct mee aan de slag. Bovendien kan AI voor bijna alles gebruikt worden. Hierover houdt professor Dr. Hans ingenieur Casper Boon de voordracht AI ideaal voor 60-plussers. Hij komt 17 september van 2 tot 4 in ontmoetingscentrum Bossicht in Boekel, op 24 september van 10 tot 12 in het dorpshuis in Lieshout en op 1 oktober van 2 tot 4 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemde. De vernieuwde Milieustraat aan de Stater in Lieshout is maandagmorgen door wethouder Nicole Otte officieel geopend. Zij zei trots te zijn op het resultaat. Onder de genodigden was de voormalige Laarbeekse wethouder Johan Briels, die dit project destijds opstartte. Naast wethouder Otte sprak ook Theo Lemme, de directeur van Blink, en Onno in het Veld, directeur van de kringlooporganisatie. De nieuwe Milieustraat is al sinds 29 juli open en is een hele verbetering. Dankzij een nieuw bordes is trappenlopen overbodig. Het spel Dungeons & Dragons is erg populair. Wereldwijd zitten miljoenen spelers aan tafel voor een spel vol avonturen, fantasiewezens en verrassende wendingen. Om te ontdekken wat het spel inhoudt, wordt er in Jongerencentrum De Blok in Gemert gratis een introductieavond gehouden op maandag 7 september. Jongeren tussen 13 en 26 jaar ontdekken hoe het spel werkt en gaan vervolgens zelf aan de slag onder begeleiding van een ervaren Dungeons Master van de jonge strateeg. De avond is geschikt voor zowel beginners als ervaren spelers. De workshop duurt van 7 tot 9. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo.

uit de jaren 80 afkomstig. De hit van King, Love and Pride. En daarmee zijn we begonnen aan Broodjo zeg. Het is dinsdagmiddag en zojuist 3 uur lang genoten van Ben van Riel. Tot 2 uur muziek tijdens de lunch met nu de Queen of Soul. Dit is Aretha Franklin. Goedemiddag.

0: van een plaat uit onze Nederlandse hitlijst bouwstaan naar een oudertje van de Drifters zojuist. Kissing in the back row of the movies. Tijd nu voor wat country. Dit is Kenny Rogers.
1: Everyone considered him a coward of the county.

Jaws and the Plastic Population. The Only Way is up. Zometeen tijd voor de hoofdpunten uit het radionieuws. Bij ook de weersverwachting. Daarvoor een ex nummer 1 van Robin Thicke. Bijgestaan door T.I. en Pharrell Williams. Dit is Blurred Lines.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Na politieonderzoek blijkt dat de oorzaak van de brand die de Amsterdamse Vondelkerk in de nieuwjaarsnacht verwoestte onduidelijk blijft. Volgens de politie kan er niet bewezen worden dat er sprake was van strafbare feiten en ook de vraag hoe de brand kon ontstaan blijft onbeantwoord. Het Belgisch-Nederlandse spoorbedrijf European Sleeper is van plan om vanaf het voorjaar van 2028 met een nachttrein van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen in Denemarken en Malmö in Zweden te gaan rijden. Volgens Feyenoord-supportersgroep Rotterdam Radicals viel het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd met SC Cambuur afgelopen zondag wel mee. Zondag raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.

Dinsdag 25 augustus, Sing for the Day. En ja, zeker natuurlijk als het zo'n prachtig weer is als vandaag. Zometeen muziek van La Bouche, Be My Lover. Dat is onderweg daarvoor de hit van Maroon 5. She Will Be Loved op OSN 920.

Hij stond lang nummer 1 in Nederland, nog niet zo lang geleden. De populaire Bruno Mars en Lady Gaga. And die with a smile. Verder met een hit uit de Modernstal. De man kwam op een tragische wijze aan het einde van zijn leven. We hebben het natuurlijk over Marvin Gaye.

Beleef de hits. OSR

past mooi bij het weer van deze dag. Zomerhit. Yolanda, Be Cool, bijgestaan door D-Cup en Wino, Speak Americano. We gaan heel even plaatsmaken. We gaan luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur. En daarna nog een uur, Broodje OSR. Wat mij betreft graag dat zo. En ik besluit het uur met een hit van Take That. Bijgestaan door Lulu, de oude hit van Dan Harden. Dit is die welbekende Relight My Fire. Tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen nacht is er in de brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse Benthuizen ingebroken. Volgens de politie is een ruit ingegooid en zijn er spullen buitgemaakt. Het is dit jaar schering en inslag bij brandweerkazernes. Er zijn al zo'n 60 inbraken of pogingen daartoe geweest. Er wordt dan voornamelijk reddingsgereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld liften en autodeuren mee open te breken. De politie is op zoek naar getuigen die vannacht iets bij de brandweerkazerne in Benthuizen gezien hebben. Duitse media melden dat bijna alle Duitse scholieren die bij een busongeluk in Nederland betrokken waren weer thuis zijn. Zij zaten in een touringcar die op de A28 ter hoogte van Weesp tegen een bestelbus botste en daardoor op de andere weghelft terechtkwam. De meeste konden door hun ouders worden opgehaald. Twee leerlingen moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven. De groep was van het Duitse Schönberg onderweg naar Parijs. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. De verdachte Abu Massoud zit sinds 2022 in de VS vast en het proces zou vorig jaar mei beginnen, maar is al twee keer uitgesteld. Massoud wordt beschuldigd de bom te hebben gemaakt. Volgens de rechter is er nieuw bewijsmateriaal. Bij de bomaanslag in 1988 kwamen 259 inzittenden van het toestel om het leven en op de grond stierven 11 mensen. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die met salmonella besmet waren. Volgens Belgische media gaat het om de grootste salmonella-uitbraak ooit. Eerder deze maand vond een grote terugroepactie plaats na een eerste terugroepactie een paar maanden geleden. Het gaat om eieren van Larco die naar verschillende Europese landen zijn geëxporteerd. Onderzocht wordt of er een verband is met een grote salmonella-uitbraak in het Verenigd Koninkrijk waarbij iemand kwam te overlijden. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege de Stap in de Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakelse danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Een huis kopen is voor inwoners met een modaal inkomen in Laarbeek en Gemert-Bakel vrijwel onmogelijk. Volgens de hypotheken ligt geen van de 166 woningen in Laarbeek en 175 woningen in Gemert-Bakel op Funda onder de €213.500. Het maximale budget voor één modaal inkomen. Met twee modale inkomens, samen €88.000 bruto, is er meer mogelijk. In Laarbeek vallen 67 woningen en in Gemert-Bakel 60 woningen binnen het budget van €406.000. Volgens de meest recente CBS-cijfers liggen de verkoopprijzen in Laarbeek 6% hoger dan een jaar geleden en in Gemert-Bakel 11%. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Bo.

De Nederlandse blues rockband New Adventures. Ze kwamen uit het hoge noorden van Nederland. Je hoorde de oude hit van Chuck Berry. En zij hadden er ook succes mee. Het nummer Come On. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje. We zeggen muziek tijdens de lunch. En mocht je daar aan begonnen zijn, eet smakelijk. Nu verder met de Pussycat Dolls.

Dasha en Austin, een hit van al niet zo lang geleden. Daarvoor Christy en Iron Horse op de zender vol muzikale herinneringen. Nu verder met een ouwtje van de Small Faces. Dit is Aitjeko Park. Over bridges.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Afgelopen nacht is er in de brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse Benthuizen ingebroken. Volgens de politie is een ruit ingegooid en zijn er spullen buitgemaakt. Duitse media melden dat bijna alle Duitse scholieren die bij een busongeluk in Nederland betrokken waren weer thuis zijn. Zij zaten in een touringcar die op de A28 ter hoogte van Weesp tegen een bestelbus botste en daardoor op de andere weghelft terechtkwam. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die met salmonella besmet waren. Volgens Belgische media gaat het om de grootste salmonella-uitbraak ooit. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

allergrootste hit die hij maakte in Nederland. Seal was dat, het nummer Crazy. Zometeen muziek van Jason Derulo en wat rock op de radio. Tijd voor Europe, maar nu het rustpunt. Dit uur tijdens Bojo is gereserveerd voor Brad's Baby, I'ma Want You. Baby.

van de Final Countdown. Dat is en blijft de allergrootste die ze maakte. Maar dit was ook een leuke. Superstitious Europe op OSN 9.2.0. Zometeen muziek van Baby Rexha en Faithless. Uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. New Religion, zo heet die plaat. Daarvoor, als u tijd heeft, maken we plaats voor Do A Little.

Broodjes er van deze dinsdag. De hit van Mary McGregor en Torn Between Two Lovers, zo heette die plaat. En zometeen na het nieuws van 2 uur gaan we verder met OSR in de middag met Peter Derks en Martin Huivers. Maak er nog een mooie dag van, geniet van de zon en van die heerlijke muziek die voorbij komt. De laatste plaat voor mij vandaag is die hit van The Golden Earring. Tot morgen.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920.
3: Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishing-mails, vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Op Schiphol lopen de wachttijden bij de security op omdat beveiligers het werk onderbreken. Volgens de digitale borden bedroeg de wachttijd een uur, maar Schiphol zegt dat de impact niet zo groot was en dat het om zo'n 20 minuten zou gaan. Vandaag wordt het werk 3 keer neergelegd. Morgen volgen 5 onderbrekingen van elk een kwartier. Schiphol stapte eerder dit jaar over van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven en dat leverde voor de beveiligers extra werkdruk op. De vakbonden eisen dat de roosters worden aangepast, maar de gesprekken liggen op dit moment stil. De rechtbank in Arnhem heeft claimorganisatie EU Claim failliet verklaard. EU Claim stond bekend vanwege de hulp aan gedupeerde vliegtuigpassagiers. Afgelopen winter was de organisatie nog heel actief toen vanwege het winterse weer veel vluchten geannuleerd werden. Waarom EU Claim failliet is niet bekend. Het bedrijf heeft in het 19-jarige bestaan zo'n 850.000 passagiers geholpen. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. De verdachte Abu Massoud zit sinds 2022 in de VS vast en het proces zou vorig jaar mei beginnen, maar is al 2 keer uitgesteld. Massoud wordt beschuldigd de bom te hebben gemaakt. Volgens de rechter is er nieuw bewijsmateriaal. Bij de bomaanslag in 1988 kwamen 259 inzittenden van het toestel om het leven en op de grond stierven 11 mensen. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege De Stap in de Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakelse danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Het spel Dungeons & Dragons is erg populair. Wereldwijd zitten miljoenen spelers aan tafel voor een spel vol avonturen, fantasiewezens en verrassende wendingen. Om te ontdekken wat het spel inhoudt, wordt er in Jongerencentrum De Blok in Gemert gratis een introductieavond gehouden op maandag 7 september. Jongeren tussen 13 en 26 jaar ontdekken hoe het spel werkt en gaan vervolgens zelf aan de slag onder begeleiding van een ervaren Dungeons Master van de jonge strateeg. De avond is geschikt voor zowel beginners als ervaren spelers. De workshop duurt van 7 tot 9. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemde. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Vele vrouwen willen een kat zwijm voor deze Tom Jones. She's a lady. Toch is hij maar één keer getrouwd geweest. Maar heeft tijdens dat huwelijk, naar eigen zeggen, wel affaires gehad met meer dan 250 vrouwen. Ja. Daarvoor Robin S. Show Me Love, Ozer in de middag. Ik heet je van harte welkom.
1: Peter Derks.

Chip Taylor, same old story, hoor je hier op OZE 920 op deze dinsdagmiddag. Het is alweer 25 augustus, de tijd die vliegt voorbij. Het is ook weer de week dat waarschijnlijk ook het loonstrookje weer op jouw deurmat valt. En dat is altijd welkom, hè, ja. Zometeen nog de nieuwe Emma Heesters voor je, hartebreker. En nu deze van Los Del Rio. En ja, je mag meedoen op deze dinsdagmiddag met de Macarena.

0: Ik die van jou.
1: Emma Heesters en Harten Breken. En of je nou onderweg bent in de auto of op je werk zit of misschien nog wel vakantie hebt of misschien bezig bent met de strijkwassen wegwerken of helemaal niks doet, Ozer is erbij. Jazeker. Met onderweg Alizé, Moor Lolita. En dit is eerst Joe Jackson, 19 Forever.

Het gezegdeluid wie wat bewaard heeft, wat in dit geval fijne muziek van America, Ventura Highway. En ja, hun grootste hit was denk ik toch wel A Horse With No Name. Ja. Oh zeg, in de middag onderweg Bobby Ryan, Love Is Love. Tijd nu eerst voor muziek van eigen bodem, Guus Meeuwis en vrienden.

En zolang er nog over je gepraat wordt, ben je nog niet vergeten. Amazulo, too good to be forgotten op OZ 920. Zometeen het radio nieuws van 3 uur en de regiobreak.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Hoge Raad moet het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend afwijzen. Dat adviseert de advocaat-generaal. In 2022 werd H. door de rechter tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor 1 moord in de Scheveningse Bosjes en 2 moorden op de Limburgse Brunsumerheide. H. zou volgens zijn advocaat in een psychose de moorden hebben gepleegd. Volgens het Hof was H. verminderd toerekeningsvatbaar, maar niet helemaal. De slachtoffers waren een 56-jarige man, een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishingmails, vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Komende zondag is er geen uitpubliek welkom bij de eredivisiewedstrijd tussen SC Cambuur en FC Twente. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters van afgelopen zondag in Leeuwarden, waarbij 7 mensen gewond raakten, ligt aan deze beslissing ten grondslag. Cambuur en de plaatselijke driehoek zeggen meer tijd nodig te hebben voor een evaluatie van de gebeurtenissen en het nemen van eventuele extra veiligheidsmaatregelen. Sinds de grote intocht van voornamelijk veel Marokkanen in de Spaanse exclave Ceuta is de Spaanse Nationale Veiligheidsraad onder leiding van premier Pedro Sánchez bijeengekomen. Er is op verzoek van de leider van Ceuta, Juan Vivas, een taskforce in het leven geroepen om de problemen aan te pakken en de verschillende instanties te stroomlijnen. De Spaanse minister van Regionale Zaken, Ángel Víctor Torres, leidt de taskforce. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen denken dat werken met AI ingewikkeld is, maar ze weten niet dat het juist eenvoudig is. Werken met AI vereist geen technische kennis en men kan er direct mee aan de slag. Bovendien kan AI voor bijna alles gebruikt worden. Hierover houdt professor-doctorandus-ingenieur Casper Boon de voordracht AI ideaal voor 60-plussers. Hij komt 17 september van 2 tot 4 in ontmoetingscentrum Bossicht in Boekel, op 24 september van 10 tot 12 in het dorpshuis in Lieshout en op 1 oktober van 2 tot 4 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemde. Na enkele maanden geen competitie en bekerwedstrijden staat het zaalvoetbalseizoen voor de spelers van WSC Gemert weer voor de deur. Donderdag 27 augustus gaan ze aan de bak en wordt er gespeeld om de beker. De bekerloding heeft plaatsgevonden en de wedstrijden zijn gepland. Kijk voor het programma op wscgamert.nl. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege De Stap in de Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakersse danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

Dodgy en Good Enough. En ik heb thuis zo'n wijsheidstegeltje aan de muur hangen. En daar staat op, niet perfect is ook goed. Jazeker. Daarvoor hadden we ook nog een Fanny Latzee. En als ze lacht, dan lacht ze echt. Hey, goedemiddag en welkom bij het tweede uur alweer van Ozer in de middag. Ik ben nog bij je tot 4 uur. Beter.

enorm hitsucces voor deze Ella Langley, Choosing Texas. Het nummer werd vorig jaar in oktober al uitgebracht. En inmiddels staat het al maar liefst 19 weken lang op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En ook Nederland heeft ondertussen deze plaats ontdekt. En wij van ouders zeggen, ja, wij draaien deze eigenlijk al best al heel tijdje. In tegenstelling tot vele andere radiostations in Nederland. OZM 920, fijn dat je erbij bent. Onderweg heb ik nog George Michael voor je. Praying for Time en Walk Away van Chuck Berry, You Never Can Tell, komt eraan. Nu eerst Pet Your Boys, Always.

Het zijn van die gezellige jukebox plaatjes die dan zomaar eens voorbij komen op de radio bij OSR. Kijk, Barry, You Never Can Tell. Onderweg heb ik nog Kensington, Do I Ever, naar Ronan Keating, Loving Is There.

Goldband en Zangeres Maan. En stiekem. OZR 9 2.0, we hebben in de regio maar liefst 5 FM-zenders opgesteld. In Meijerij, in Laarwijk, in Boekel, in Sint-Oedenrode, Sint-Skort en ook in Grimmelbakel. En dat doen we om jou de beste ontvangst te garanderen. En zit je nou in de auto en heb je een moderne radio, dan hoef je niet steeds te schakelen als je in een andere regio komt, want dat gaat dan gewoon automatisch. Ja. OZR 9 2.0, Jersey Ian met Fly Too High, die komt eraan. En eerst deze van Swing Out Sister. Dit is de Bowser en I, the same girl.

En deze ja, aangenaam lekkere Jonathan Jeremiah en Heart of Stone. En daarvoor hadden we nog een klassieker van Dave D, Dowsy, Biggie McIntyre en Don Juan. Zometeen na 4 uur ook een Don Juan op de radio. Namelijk Martin Hammers met deel 2 van deze fijne radioshow. OZR in de middag. Mag ik jou nog een hele fijne dinsdag wensen. En morgen zijn we er opnieuw. Even na 2 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De rechtse politicus Gidi Markkensoer meldt dat het kabinet niet zijn kant op beweegt nadat hij met premier Jette en de vicepremiers over de begroting heeft gesproken. Volgens Markkensoer kan het kabinet jaarlijks 35 miljard euro besparen op geld dat naar het buitenland of buitenlanders gaat. Het kabinet heeft volgens hem gezegd andere keuzes te willen maken. Om zijn woorden kracht bij te zetten had Markkensoer een waardecheck van 35 miljard euro bij zich. De Ierse budgetvlieger Ryanair is boos op het kabinet Jette omdat het de schadelijke Nederlandse vliegtaks niet aanpakt. Zolang deze nepgroene belasting niet wordt afgeschaft, wil de luchtvaartmaatschappij in Nederland niet verder groeien. Nederland heeft volgens Ryanair de hoogste vliegbelasting van Europa. Ondertussen verlagen andere landen de vliegtaksen wel om op die manier banen en toeristen aan te trekken. Ryanair zegt dat Nederland steeds meer passagiers verliest die vanaf buitenlandse luchthavens net over de grens vertrekken. Bij het Duitse vliegveld Leipzig-Halle is deze maand een derde drone gevonden. Op 4 augustus werd in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig een drone met explosieven ontdekt en een tweede drone botste op een vrachtvliegtuig van DHL. 10 dagen later, op 14 augustus, blijkt nu een derde drone en explosieven bij het vliegveld te zijn gevonden. Duitsland beschouwt dit als een aanslagpoging en de Duitse bondskanselier Merz meldt dat er bewijs is en dat er binnenkort bekendgemaakt gaat worden wie er achter deze poging tot een aanslag zit. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat zijn land extra Patriot luchtverdedigingsraketten krijgt. Er zijn door de bondgenoten ook luchtafweerbatterijen voor de korte afstand toegezegd en raketten die Russische drones en kruisraketten kunnen neerhalen. Zelensky zei niet wie de Amerikaanse Patriot raketten schenkt. Oekraïne zit al een tijdje krap wat de Patriots betreft, waardoor Russische ballistische raketten niet op tijd kunnen worden neergehaald. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Een huis kopen is voor inwoners met een modaal inkomen in Laarbeek en Gemert-Bakel vrijwel onmogelijk. Volgens de hypotheken ligt geen van de 166 woningen in Laarbeek en 175 woningen in Gemert-Bakel op Funda onder de 213.500 euro. Het maximale budget voor één modaal inkomen. Met twee modale inkomens, samen 88.000 euro bruto, is er meer mogelijk. In Laarbeek vallen 67 woningen en in Gemert-Bakel 60 woningen binnen het budget van 406.000 euro. Volgens de meest recente CBS-cijfers liggen de verkoopprijzen in Laarbeek 6% hoger dan een jaar geleden en in Gemert-Bakel 11%. Veel mensen denken dat werken met AI ingewikkeld is, maar ze weten niet dat het juist eenvoudig is. Werken met AI vereist geen technische kennis en men kan er direct mee aan de slag. Bovendien kan AI voor bijna alles gebruikt worden. Hierover houdt professor-doctorandus-ingenieur Casper Boon de voordracht AI ideaal voor 60-plussers. Hij komt 17 september van 2 tot 4 in ontmoetingscentrum Bossicht in Boekel, op 24 september van 10 tot 12 in het dorpshuis in Lieshout en op 1 oktober van 2 tot 4 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

wat een heerlijke plaat om mee te beginnen. Chick van Bernard Edwards en Nile Rodgers, de man achter Chick. Een hele goede middag. Welkom in deel 2 van OSR in de middag. We danken Peter weer hartelijk voor deel 1. Hier is Beginners Flint, When I'm Dead and Gone. Gelukkig duurt dat nog een hele tijd.

Yeah, that's what it is. Justin Timberlake, de man die destijds zijn carrière begon bij de boyband NSYNC. En zijn solo-carrière, ja, die was meer dan eens zo groot. En duurt nog steeds voort. Like I Love You, zo heette die. En we hadden McGinnis Flint, When I'm Dead and Gone. Hier is Michel Polnareff en de pop die maar nee blijft zeggen. La Poupée qui Fernand.

Ja, en ook vandaag laten we onze Swifties weer niet in de steek. En speciaal voor de Swifties Taylor Swift en Opelite. En we hadden daarvoor Ashanti met de Follies. Overzeg 9-2-0 op de dinsdagmiddag 25 augustus. Met de Brother Beyond van Stock, Aiken en Waterman. The Harder I Try. We never-

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De rechtse politicus Gidi Markesauer meldt dat het kabinet niet zijn kant op beweegt nadat hij met premier Jette en de vicepremiers over de begroting heeft gesproken. De Ierse budgetvlieger Ryanair is boos op het kabinet Jette omdat het de schadelijke Nederlandse vliegtaks niet aanpakt. Bij het Duitse vliegveld Leipzig-Halle is deze maand een derde drone gevonden. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat zijn land extra Patriot luchtverdedigingsraketten krijgt. Zelensky zei niet wie de Amerikaanse Patriot raketten schenkt. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

heerlijke plaat. De Buena Vista Soul Show Club en de Chan Chan. Het doet me altijd weer terugdenken aan een heerlijke vakantie in Cuba. Toen Cuba nog heerlijk was, want tegenwoordig is er een beetje een tekort aan alles. En zeker aan stroom. Ja, en we horen op de achtergrond alweer de klanken van de Man From Man's Urband. In de tijd in 1973, een nummer van de LP. Greetings from Asbury Park van Bruce Springsteen, want die schreef het. Maar de Man From Man's Urband had er een grote hit mee. Spirits in the Night. Crazy.

Nou, dat is voor ons alweer een hele geruststelling. Ruud Jacob, die gaat door met leven, hoor. Jazeker. Het nummer dat van een lange tijd geleden was geschreven door Albert Driessen, die we nog kennen van Spargo. En we hadden daarvoor Kane met het nummer Come Together. De groep die nogal eens veranderde van naam in Jefferson Airplane, Jefferson Starship, heet nu gewoon Starship. Nothing's gonna stop us now.

Dijk van de rit voor Teddy Swims. Maar liefst 19 weken lang staat hij al in de hitlijsten. En deze week komen we tegen op nummer 5. En Mr. Know-It-All. En we hadden Grace Slick met Starship. Nothing's gonna stop us now. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst Willy DeVille en Hey Joe. Hey Joe.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. Getuigen worden gehoord. Na het ongeval dat gisteren plaatsvond, moesten 16 mensen naar het ziekenhuis worden gebracht, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. Het is niet bekend hoe het met hen gaat. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen afgelopen nacht in het ziekenhuis moesten blijven. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in de zoektocht naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Het zou mogelijk om de 29-jarige vader van het jongetje gaan. Gisteren werd langs de N97 in Onhaaien ook al een lichaam aangetroffen. De Belgische justitie zou sterke aanwijzingen hebben dat het om het 5-jarige kind gaat. Vanavond vindt volgens het laatste nieuws autopsie plaats. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn platform Truth Social dat Iran moet stoppen met het doden van demonstranten en dat het land verantwoordelijk wordt gehouden voor een gigantische humanitaire crisis. Sinds de start van de Israëlische-Amerikaanse oorlog in Iran op 28 februari is het aantal executies in het land toegenomen. In januari gingen Iraniërs massaal de straat op om tegen de regering te protesteren, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen, en voor die demonstraties worden mensen nog altijd ter dood gebracht. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 11 tot 16 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar kan een bui vallen. Bij een oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De vernieuwde Milieustraat aan de Staten en Lieshout is maandagmorgen door wethouder Nicole Otte officieel geopend. Zij zei trots te zijn op het resultaat. Onder de genodigden was de voormalige Laarbeekse wethouder Johan Briels, die dit project destijds opstartte. Naast wethouder Otte sprak ook Theo Lemme, de directeur van Blink, en Onno in het Veld, directeur van de kringlooporganisatie. De nieuwe Milieustraat is al sinds 29 juli open en is een hele verbetering. Dankzij een nieuw bordes is trappenlopen overbodig. Tijdens de platen- en cd-markt, die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege De Stap in de Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakerse danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Een huis kopen is voor inwoners met een modaal inkomen in Laarbeek en Gemert-Bakel vrijwel onmogelijk. Volgens de hypotheken ligt geen van de 166 woningen in Laarbeek en 175 woningen in Gemert-Bakel op Funda onder de €213.500. Het maximale budget voor 1 modaal inkomen. Met 2 modale inkomens, samen €88.000 bruto, is er meer mogelijk. In Laarbeek vallen 67 woningen en in Gemert-Bakel 60 woningen binnen het budget van €406.000. Volgens de meest recente CBS-cijfers liggen de verkoopprijzen in Laarbeek 6% hoger dan een jaar geleden en in Gemert-Bakel 11%. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Martin Huibers.

0: Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze dinsdagmiddag. En zo begonnen we met de Zweedse formatie Roxette en Seascat The Look. Creedence Clearwater Revival. Hier is een van de grote hits, Someday Never Comes.
1: Perfect.

Ja, Forever Young, als dat zou kunnen. We worden allemaal weer een dagje ouder en een jaartje ook. David Guetta, de DJ, samen met Alpha Viel en zang van Ava Max. En we hadden Creedence met Someday Never Comes. De groep die aanstaande vrijdag op het Solex Race Festival in Heeswijk Dinter staan, is Rauwenhezen. En ze hebben ook nog een liedje over zichzelf gemaakt, want dit heet gewoon Rauwenhezen.

Oh ja. Live wordt nog wel lekker jammen met Bob Marley en de Wailers en jamming. En we hadden daarvoor Glennis Grace, een nummer dat oorspronkelijk van de Limburgse groep Volumia was. De band van Sandre de Buissonnier, maar destijds werd gezongen in het programma De Beste Zangers. En toen werd het een hele grote hit. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar eerst Dan Harbin. And I Can Dream About You.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in de zoektocht naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Het zou mogelijk om de 29-jarige vader van het jongetje gaan. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn platform Truth Social dat Iran moet stoppen met het doden van demonstranten en dat het land verantwoordelijk wordt gehouden voor een gigantische humanitaire crisis. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Oh, een echte tranentrekker en een echte smartlap was dat van Enrique Iglesias. Van hoge kwaliteit, dat zeker. Hero, zo heette die. OSR 920 is er 24 uur per dag met het allerbeste. Zoals Jermaine Jackson en Pia Zadora. Ja, was het maar zover. When the rain begins to fall.

Ja, tonight gaat er gebeuren. De zusjes Monique en Suzanne Kleeman van de LP die ze maakte in 1989. Fortune Fairy Tales. En het werd een hele grote hit in Nederland. Two Nights. En wat doen we ervoor? Uit de oude doos, The Foundations en Baby. Now That I Found Love. Hier is Barbara Dixon. Is It Really You?

De plaat die we tegenkomen op nummer 9 in de top 40 van deze week, Cat's Eye. En de nummer heet The Animal. En dan hadden Barbara Dixon met It's Really You. Ik mag je een tip geven, blijf luisteren naar OZR 920. Naar mijn collega's in de avond door na 6 uur. Is dat Tom Holland, Kees van Kooij, Peter Boer en Peter Leenders. En Berend Koenders maakt het af tot aan middernacht, voor de nacht begint. Ik wens je een hele fijne avond. We hebben nog Kajak en Lyrics. Tot morgen.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in On High ook een lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. Na het ongeval gisteren moesten 16 mensen naar het ziekenhuis, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen nog in het ziekenhuis liggen en de rest weer thuis is. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar cel voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De vernieuwde Milieustraat aan de Stater en Lieshout is maandagmorgen door wethouder Nicole Otte officieel geopend. Zij zei trots te zijn op het resultaat. Onder de genodigden was de voormalige Laarbeekse wethouder Johan Briels die dit project destijds opstartte. Naast wethouder Otte sprak ook Theo Lemme, de directeur van Blink, en Onno in het Veld, directeur van de kringlooporganisatie. De nieuwe Milieustraat is al sinds 29 juli open en is een hele verbetering. Dankzij een nieuw bordes is trappenlopen overbodig. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buffelup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Buffelrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Het spel Dungeons & Dragons is erg populair. Wereldwijd zitten miljoenen spelers aan tafel voor een spel vol avonturen, fantasiewezens en verrassende wendingen. Om te ontdekken wat het spel inhoudt, wordt er in Jongerencentrum De Blok in Gemert gratis een introductieavond gehouden op maandag 7 september. Jongeren tussen 13 en 26 jaar ontdekken hoe het spel werkt en gaan vervolgens zelf aan de slag onder begeleiding van een ervaren Dungeons Master van de jonge strateeg. De avond is geschikt voor zowel beginners als ervaren spelers. De workshop duurt van 7 tot 9. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De A-

Waar spendeer je tijd graag aan? Aan de muziek luisteren, muziek draaien. Nou, dan zit je goed hier bij OZR 9.0. Je weet het, 24 uur per dag alleen maar lekkere muziek van de afgelopen 60 jaar meer. Ome Paul begonnen we mee op deze dinsdagavond. Dat nummer heette My Favorite Waste of Time. Billy Swan, I Can Help, zometeen Queen. And You Don't Fool.

De liedjes van Freddie Mercury en Queen die gevonden zijn na het overlijden van Freddie Mercury. You Don't Fool Me. En daarvoor hadden wij Billy Swan met zijn nummer 1 hit uit 74 en I Can Help. Menigeen knipt er het begin af van deze plaat. Ik vind dat hoort erbij. Paint It Black. Hier zijn de Rolling Stones.

Zeker dit praten van Somber. Het heette My Body Isn't Ready. Daarvoor hadden we de Rolling Stones met Painted Black. Zometeen een eendagsvlieg, een one-hit wonder. Een Duitsstalige. Welke het is, dat hoor je zometeen. Nu eerst Paul McCartney en Stevie Wonder.

Sampletje van America zit erin verwerkt. Dat was Janet Jackson, Someone to Call My Lover. Daarvoor hadden we Paul McCartney, Stevie Wonder en Ebony and Ivory. Onze eendagslied van vandaag. Ik zei het al, een Duitsalige plaat uit de zogenaamde Neue Deutsche Welle-periode. Denk maar eens aan Scandalium Sperbezirk van de Spider-Murphy-gang. Ook dit hoort daar thuis. De band heet Rheingold, was er maar een bescheiden hitje. 5 weken top 40, 20 was de hoogste notering. We hebben het over het jaar 1982. Hier zijn ze met Dreiklangs Dimensionen.

Head and Heart van Joel Corry van nog niet zo langer in de vorige Rheingold. Onze eendagslicht voor vandaag, dat heet de Draaiklangs Dimensionen. De Spinners, Detroit Spinners, zeg maar wat je wil. Het is in ieder geval een leuk bandje met leuke hits. En deze komt uit hun beginperiode van de begin jaren 70. I'll Be Around, zometeen Genesis en Epicap.

man die voor mij best wel eens weer wat nieuwe muziek mag maken. Want hij laat lang op zich wachten, al jaren niks meer van gehoord. John Mayer, Half of My Heart. En daarvoor hadden we Genesis met hun Evercap. Tijd voor een verstaanbare plaat. Nog niet gedaan in dit uur, gaan we nu doen. Hier is de band Bots. Eindhoven was hun thuishaven. En een van de liedjes uit de jaren 70. 7 dagen lang.

0: Seattle zijn er best wel wat leuke zomerrit verschenen die ook in de top 40 hebben staan. Deze bijvoorbeeld ook van Topic en Baker G met Sorry Papi. En daarvoor hadden we Bots en 7 dagen lang. Bijna 7 uur, Living in the Box komt er aan. Maar nu eerst deze van Pink en Just Give Me a Reason. Tot morgenavond.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord volgens diverse media CIA-directeur John Ratcliffe. Die informatie komt van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Het gaat om de eerste directe vlucht naar Rusland van een Amerikaans toestel sinds januari. Toen gingen de speciale gezanten Witkoff en Kushner erheen voor vredesgesprekken met president Poetin over Oekraïne. Het Kremlin beweert nu geen informatie te hebben en Amerika heeft nog niet gereageerd. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. Volgens de Canadese regering vergeldt het hiermee de heffingen dollar voor dollar. Ook komt er een steunpakket voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten. Gesprekken over een handelsakkoord liepen vrijdag stuk, waarna Trump importheffingen van 50% aankondigde. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in Onhai ook een lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen denken dat werken met AI ingewikkeld is, maar ze weten niet dat het juist eenvoudig is. Werken met AI vereist geen technische kennis en men kan er direct mee aan de slag. Bovendien kan AI voor bijna alles gebruikt worden. Hierover houdt professor Dr. Hans ingenieur Casper Boon de voordracht AI ideaal voor 60-plussers. Hij komt 17 september van 2 tot 4 in ontmoetingscentrum Bossicht in Boekel, op 24 september van 10 tot 12 in het dorpshuis in Lieshout en op 1 oktober van 2 tot 4 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemden. Het spel Dungeons & Dragons is erg populair. Wereldwijd zitten miljoenen spelers aan tafel voor een spel vol avonturen, fantasiewezens en verrassende wendingen. Om te ontdekken wat het spel inhoudt, wordt er in Jongerencentrum De Blok in Gemert gratis een introductieavond gehouden op maandag 7 september. Jongeren tussen 13 en 26 jaar ontdekken hoe het spel werkt en gaan vervolgens zelf aan de slag onder begeleiding van een ervaren Dungeons Master van de jonge strateeg. De avond is geschikt voor zowel beginners als ervaren spelers. De workshop duurt van 7 tot 9. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemden. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.

Het is even over de klok van 7 uur op deze dinsdag. En ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door op jouw OZR 920. Mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. En anders gewoon lekker de radio aan laten staan tot 8 uur. Een hele leuke lijst met heel veel leuke muziek voor je. Onder andere deze, de Sister Sledge.

Een beetje een opmerkelijk verhaal. Vijf vossen in Canada die zorgen op een camping nogal wat voor wat reuring. En wat doen deze nou? Nou, ze komen 's nachts de camping op en stelen schoenen, sandalen, slippers en weten al nog niet meer. En inmiddels zijn er al meer dan 100 van deze exemplaren verdwenen. En de vossen? Nee, die zijn nog niet opgepakt.

That's why you don't have. Hij is een van de weinige artiesten die met de debuutsingle meteen een nummer 1 heeft gehad in Engeland. In Engeland en zeker ook in Amerika. 2007. Ik heb het over Sean Kingston en zijn Beautiful Girls. De singeltjes die daarna kwamen deden niet zo heel veel. Het laatste nieuws kwam uit 2016. En die jongen die heeft waarschijnlijk zoveel geld verdiend met dat ene singeltje. Want een ketting van maar liefst €300.000. Die werd van zijn nek afgerukt en gestolen. En hij deed aangifte, maar de ketting is nog niet boven water.

Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar AfroTros hebben besloten om in ieder geval ook volgend jaar niet mee te doen met het circus wat Eurovisie Songfestival heet. En mag ik heel eerlijk zijn, eindelijk een keer een wijs besluit, want het was al jarenlang niet meer dat leuke festival waar we toen met z'n allen naar keken.

inmiddels alweer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen. Bye.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Deze afspraak komt na aanleiding van recente acties met tractoren bij demonstraties van boeren tegen de stikstofplannen. In de staart van een file die was ontstaan door dat protest vond een dodelijk ongeluk plaats waarbij twee mensen omkwamen. Volgens justitieminister Van Wil is demonstreren een grondrecht, maar iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. Dat ligt voor de kust bij de hoofdstad Athene en daar is de grootste marinebasis van het land, maar die is nog niet in gevaar. Het vuur is lastig te bestrijden omdat het in een ravijn woedt. Er zijn blusvliegtuigen en blushelikopters ingezet, net zoals veel brandweerlieden en vrijwilligers. Het is in Griekenland al weken droog en heel warm, dus het risico op meer natuurbranden blijft groot. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord volgens diverse media CIA-directeur John Ratcliffe. Die informatie komt van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Het gaat om de eerste directe vlucht naar Rusland van een Amerikaans toestel sinds januari. Toen gingen de speciale gezanten Witkoff en Kushner erheen voor vredesgesprekken met president Poetin over Oekraïne. Het Kremlin beweert nu geen informatie te hebben en Amerika heeft nog niet gereageerd. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend €17 miljard. Volgens de Canadese regering vergeldt het hiermee de heffingen dollar voor dollar. Ook komt er een steunpakket voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten. Gesprekken over een handelsakkoord liepen vrijdag stuk, waarna Trump importheffingen van 50% aankondigde. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen denken dat werken met AI ingewikkeld is, maar ze weten niet dat het juist eenvoudig is. Werken met AI vereist geen technische kennis en men kan er direct mee aan de slag. Bovendien kan AI voor bijna alles gebruikt worden. Hierover houdt professor doctorandus ingenieur Casper Boon de voordracht AI ideaal voor 60-plussers. Hij komt 17 september van 2 tot 4 in ontmoetingscentrum Bossicht in Boekel, op 24 september van 10 tot 12 in het dorpshuis in Lieshout en op 1 oktober van 2 tot 4 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemden. De vernieuwde Milieustraat aan de Staten in Lieshout is maandagmorgen door wethouder Nicole Otte officieel geopend. Zij zei trots te zijn op het resultaat. Onder de genodigden was de voormalige Laarbeekse wethouder Johan Briels, die dit project destijds opstartte. Naast wethouder Otte sprak ook Theo Lemme, de directeur van Blink, en Onno in het Veld, directeur van de kringlooporganisatie. De nieuwe Milieustraat is al sinds 29 juli open en is een hele verbetering. Dankzij een nieuw bordes is trappenlopen overbodig. Na enkele maanden geen competitie en bekerwedstrijden staat het zaalvoetbalseizoen voor de spelers van WSC Gemert weer voor de deur. Donderdag 27 augustus gaan ze aan de bak en wordt er gespeeld om de beker. De bekerloding heeft plaatsgevonden en de wedstrijden zijn gepland. Kijk voor het programma op wscgemert.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Dat is nog eens vrolijk binnenkomen op die dinsdagavond, 25 augustus 2026, met B.B. Winans en Eternal samen. I wanna be the only one. Nou, het enigste wil ik zijn, degene waarnaar je luistert, tussen nu en 9 uur.

En toen waren ze weer even samen, hè? Ja, Gary Barlow en Robbie Williams. Vroeger zaten ze samen in een bandje. Take That. Ja, daar kennen ze waarschijnlijk ook van. Gingen allebei hun solo carrière achterna. En kwamen jaartjes of wat geleden weer even samen voor deze Shame. Daarvoor hoorde je een klassiekertje. Dit keer in de uitvoering van Spooky and Sue en Swinging on a Star. Het is OSR 920 op de dinsdagavond. We gaan even leuke dingen doen, hoor. Ik heb zometeen de Eagles nog.

0: Die heren hadden twee hits in Nederland. Timothy, dat was die ene van de boys. En weet je nog wat die andere was? Ja, Give Up Your Guns inderdaad. Ja, het zijn zo de weetjes die je allemaal bij de hand moet hebben. Hè? Ja, hey, we gaan in de geschiedenisboekjes kijken. Nou, we het toch over weetjes hebben. Want op 25, 26 en 27 augustus in Seattle 1967... dan vindt er een openluchtconcert plaats van de Monkees en de producer Chip Douglas en zijn technicus Hank Ciccolo. Die willen een opname maken voor een live album. Maar de fans die schreeuwen echter zo hard dat opnames onmogelijk worden gemaakt. En deze opnames gaan dus ook verloren, worden niet uitgebracht. Op 25 augustus 1970 staat Elton John voor het eerst op de planken in Amerika. Hij treedt op tijdens de openingsavond van The Troubadour in Los Angeles. Hij wordt daar geïntroduceerd door niemand minder dan Neil Diamond. Na 4 jaar stopt Jan Pelleboer op de zaterdag 25 augustus 1984 met zijn weerpraatje voor de Tros Televisie. Hij blijft wel op de donderdag bij de Tros Hilversum 3 zijn wekelijkse bijdrage leveren aan 50 pop of een envelop. En Jan Pelleboer is 68 jaar oud als hij op 18 juli 1992 plotseling overlijdt aan een hartstilstand. We hebben een paar jarigen vandaag. Gene Simmons, Elvis Costello, Billy Ray Cyrus, Amy MacDonald en Saskia van Oerle. Die zat bij zo'n vrolijk bandje, Tambourine.
1: Peter Boer.

0: Nou, het is alweer 3 weken geleden dat die corona in beeld was. Oftewel de eclipse, dat noemen ze ook wel de corona. Wij noemen hem liever inderdaad gewoon zonsverduistering. Maar het was een cool corona die je hier hoorde bij The Nice Device. Ja, corona. Laten we het daar alsjeblieft niet meer over hebben.
1: How

was ooit een hit voor LaBelle. Patti LaBelle met haar vriendinnen. Dit keer waren het de vriendinnen van Christina Aguilera. Je hoorde Mia, je hoorde Lil' Kim, je hoorde Pink. En natuurlijk ook het stemgeluid van Christina Aguilera zelf. Hey, en daarmee is het alweer tijd. Jawel, ik mag het je weer aankondigen met groot plezier. Zometeen na 9 uur, Petro Leenders en Berend Koenders. Die zit tussen 10 en 12 hier bij jou op OZ 920. Ja, inderdaad, ik kan wel zeggen, ja. Maar goed, rest mij jou nog een hele fijne avond te wensen. En ik zeg, tweede bakkie erbij. Kan nog net, hè. Ik zeg, tot morgen, 8 uur, zit ik hier weer. Laatste klanken zijn voor George McRae en Rock Your Baby.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn twee doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie die nog een tweede lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Deze afspraak komt na aanleiding van recente acties met tractoren bij demonstraties van boeren tegen de stikstofplannen. In de staart van een file die was ontstaan door dat protest vond een dodelijk ongeluk plaats waarbij twee mensen omkwamen. Volgens justitieminister Van Wil is demonstreren een grondrecht, maar iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. Dat ligt voor de kust bij de hoofdstad Athene en daar is de grootste marinebasis van het land, maar die is nog niet in gevaar. Het vuur is lastig te bestrijden omdat het in een ravijn woedt. Er zijn blusvliegtuigen en blushelikopters ingezet, net zoals veel brandweerlieden en vrijwilligers. Het is in Griekenland al weken droog en heel warm, dus het risico op meer natuurbranden blijft groot. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Pichelaar met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Maandag 24 augustus vierde de gemeente Gemerbakel samen met Goed Wonen Gemert, bouwbedrijf Hurks en andere belangstellenden de start van de bouw van nieuwe huurwoningen in de Berken in Milhezen. Deze sociale huurwoningen zijn de allereerste die worden gebouwd volgens het innovatieve concept Woont 2.0. En dit concept staat voor een unieke samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en gespecialiseerde conceptuele bouwers. Het hoofddoel van Woont 2.0 is het maken van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plus middag voor alle bewoners van het dorp. Vanaf 2 uur 's middags zijn genodigden welkom voor gratis koffie en gebak en dat wordt gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is er volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toasten op het eeuwfeest. Drankjes zijn overigens voor eigen rekening, maar bij de afsluiting rond 5 uur 's middags zijn de soep en broodjes weer gratis. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op sportpark De Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

een tijdje mee al, hè? Deze Rod Stewart. What am I gonna do? Zo heette deze opener in het laatste gedeelte van de avond door hier op OSN 29. Jazeker. Welkom allemaal. En hier is Whitney Houston. Love will save the day.

De muziek van Third World, Now That We Found Love. En de Pretenders waren erbij met die hele mooie Thin Line Between Love and Hate. En dat is ook eigenlijk wel zo. Hè? Ja. Straks PM Dawn, Set the Drift of Memory Bliss. Eerst 10cc, Life is a Minister.

Cock Robin op de radio. Just Around the Corner en PM Dawn inderdaad. Maar hier is de muziek van de Four Seasons. Ja, zeker. Cherry, daar zingen ze over.

Nico en Finch. Am I Wrong? Jazeker, straks muziek van Direct. Wild Hearts, die hele mooie. Maar eerst deze, Paul Abdul, Opposites Attract.

in de evening. De etjes waren zo leuk. Direct hoorde je ook Wild Heart, zo heette dat. En hier is de plaat van de Richie Family. The best disco in town, zo heet dit. Graag, tot morgen, dan ben ik er weer. Dag!

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn 2 doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie die nog een tweede lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met 3 voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat 2 personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. 1 persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de 2 zwaar beschadigde voertuigen af te slepen en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Maandag 24 augustus vierde de gemeente Gemerbakel, samen met Goed Wonen Gemert, bouwbedrijf Hurks en andere belangstellenden, de start van de bouw van nieuwe huurwoningen in De Berken in Milhezen. Deze sociale huurwoningen zijn de allereerste die worden gebouwd volgens het innovatieve concept Woont 2.0. En dit concept staat voor een unieke samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en gespecialiseerde conceptuele bouwers. Het hoofddoel van Woont 2.0 is het maken van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Gerwen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Muziek van Groove Armada, my friend. Hey, goedavond. Dit is Voor de Nacht Begint, dinsdagavond. Tot aan middernacht. 6 albumtracks, waarvan 1 album van de week track. Andere liedjes ook. Dus, laten we luisteren naar Wilson Phillips. Release Me.

Muziek van Ramses Javier en Sammy, kijk omhoog Sammy. Eerste albumtrack voor vandaag is er eentje van het album One of These Nights. Het gelijknamige titelswerk. De band is The Eagles. Het album kwam uit in 2013.

0: Muziek van Michael Kiwanuka en de Floating Parade. Tijd voor album van de week. Het is de hele week Snowy White, het album van de week. The Finishing Touch, zo heet het album. Het draaide gisteren gelijknamige titel van het album. Maar nu iets anders. Just the way it is today.
1: Album van de week.

Muziek van Anouk en One World producten van Nederlandse bodem. Laatste albumtrack voor dit uur is er eentje van de oude Fleetwood Mac zonder de dames. En het album kwam uit in 2004, staat hier, maar is volgens mij een reissue. Dat zou zomaar kunnen zijn. I Loved Another Woman. Hier is Fleetwood Mac. Takes 1, 2, 3 en 4 staat er tussen haakjes achter. Dus is een beetje bij elkaar gebracht, dat hele nummer.

Muziek van Lakeside en Fantastic Voyage neemt ons mee naar Radio Nieuws en Regio Break. Dat komt eraan, maar we hebben nog wat muziek. Zoals bijvoorbeeld deze Birds van Imagine Dragons.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op Sportpark de Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plus middag voor alle bewoners van het dorp. Vanaf 2 uur 's middags zijn genodigden welkom voor gratis koffie en gebak en dat wordt gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is er volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toosten op het eeuwfeest. Drankjes zijn overigens voor eigen rekening, maar bij de afsluiting rond 5 uur 's middags zijn de soep en broodjes weer gratis. Maandag 24 augustus vierde de gemeente Gemerbakel, samen met Goed Wonen Gemert, bouwbedrijf Wurks en andere belangstellenden, de start van de bouw van nieuwe huurwoningen in de Berken in Milhezen. Deze sociale huurwoningen zijn de allereerste die worden gebouwd volgens het innovatieve concept Woont 2.0. En dit concept staat voor een unieke samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en gespecialiseerde conceptuele bouwers. Het hoofddoel van Woont 2.0 is het maken van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

klinkt een beetje Sambo, een beetje ABBA-achtig, maar dat was al toch wel jaren daarna. Full House en Standing on the Inside, deel 2 voor de nacht begint. Hier is I Really Like You van Carly Rae Jepsen.

Dick van R.W.M., Losing My Religion. Eerste albumtrack van dit uur. Wordt er eentje van Harlem Lake. Nederlandse band The Thought of You gaan we draaien van het album The Mirrored Mask. Van een paar jaar geleden. 2024.

Tuesday Afternoon werd hier bezongen. Hadden we eigenlijk vanmiddag moeten draaien natuurlijk. Maar goed, het maakt niet uit. Plaatje van de Moody Blues was dat. En dan nu, Denise Williams. Let's hear it for the boy.

Paul de Munnik samen met jou en stap maar in bij mij. Afgelopen zondag hoorde ik bij de Vinyl bij Hans van Erp een werkje van Jeff Buckley. Een nummer wat we allemaal kennen in andere uitvoeringen. Het album is Grace, kwam uit in 1994 en het is op Vinyl, anders kan Hans dat niet draaien. Ik was zondag al stil en nu ook.

0: Muziek van Bluff.
1: En hoe heet dat nummer? Precies. Laatste albumtrack voor vandaag. Kenny Wayne Shepherd. DJ Voodoo. Gaan we draaien van het album Let Better Hate. 1995.

met deze Hans de Boer thuis ben. Komt een eind aan de show voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen, even na 10 uur. Nog een fijne nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop PowerCaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via PowerCaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op Sportpark de Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Maandag 24 augustus vierde de gemeente Gemerbakel, samen met Goed Wonen Gemert, bouwbedrijf Hurks en andere belangstellenden, de start van de bouw van nieuwe huurwoningen in de Berken in Milhezen. Deze sociale huurwoningen zijn de allereerste die worden gebouwd volgens het innovatieve concept Woont 2.0. En dit concept staat voor een unieke samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en gespecialiseerde conceptuele bouwers. Het hoofddoel van Woont 2.0 is het maken van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met 3 voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse Dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat 2 personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. 1 persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de 2 zwaar beschadigde voertuigen af te slepen en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op sportpark De Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Maandag 24 augustus vierde de gemeente Gemerbakel, samen met Goed Wonen Gemert, bouwbedrijf Hurks en andere belangstellenden, de start van de bouw van nieuwe huurwoningen in de Berken in Milhezen. Deze sociale huurwoningen zijn de allereerste die worden gebouwd volgens het innovatieve concept Woont 2.0. En dit concept staat voor een unieke samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en gespecialiseerde conceptuele bouwers. Het hoofddoel van Woont 2.0 is het maken van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met 3 voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse Dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat 2 personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. 1 persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de 2 zwaar beschadigde voertuigen af te slepen en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid